0: Maar, die is genoeg overal. Maar direct, kan je president daar in een festival? Oké, ook dat dingere. Ida kan hem ka. Man, ik kom aan me. Dawam de chi. Maak daar bij aan horuwa.
1: Valentine's a doch sich kaukwe, sich kaukwe ba unwa bare. Die du da jebro doch anna. Die da gedoch kei samis se, sich da ikwe iska, tina doch kei kei ayos tida mi. Ada doch wan ay kan lagu, ada wan ay diba dura kami sida doch ha bare ida. Wan ay daya se ha. Ti drei tinete ngokwe gwa sin ide ama tu doch ganz hob di eigenen ganz di kei se bcha doch mati anhoare. Kei kei ayos.
2: Kan ganz. Umeven.
0: Net die dan net niet miske, die daar toch, onika, ik ben daar ook niet aan mij dan niet miske, ada, hoe jang ijs was dat ik toch, raar kou kan, die daar toch, die daar kon als ik kan na, anders kie wat dan, anders kie gewoon hoef te hebben naza, kan hoef te hebben gewoon na, kan maar gewoon hoe rooi ba, ook toch aga na sadratesa, kan dus nu als niet kan dus nu, adem nou sadratesi, hoef nooit als die kap mama, die daar wat als die zit dan gande, onin hoor gugen ega. Kam di sikorung ati kam di singan say suna da gira kanam NFA type ka so da one good kun guna da kau kai ida dosim ma kong kong apka si tisi yang nande kanga tangi
2: ara kan kan streaming wika aroma si saru di sisan kung ngawa kung kubak kubak kore

khabiki no kwe e ne kwe tomtom sti tseiba unwa nkwe nge net nga usa skuze inam die tseisa nga usa unwa ame net kwe nkwa tomtom tige ne kwa tomtom sang armaise ne kwe roi tina neri tsongkangara ha huka iko inga ngabe kluid meine kwe nga nga sa khabiku sa tsha kastila pa ubaye ama kase ike neri I karaka nga kutsonga wanga iha sera hon a e Ik weet niet, ik weet niet, ik weet niet, ik weet niet, ik weet niet, ik weet niet, ik weet niet, ik weet niet, ik weet niet, ik weet niet, ik weet niet, ik weet niet, ik weet niet, ik weet niet, ik weet niet, ik weet niet, ik weet niet, ik weet niet, ik weet niet, ik weet niet, ik weet niet, ik weet niet, ik weet niet, ik weet niet, ik weet niet, ik weet niet, ik weet niet, ik weet niet, ik weet niet, ik weet niet, ik weet niet, ik weet niet, ik weet niet, ik weet niet, ik weet niet, ik weet niet, Did I need a godi me basket? Ne gaura queer and it's something that goes. Have it a go me? These are a quipsing it over a home. I did see a man a roptina cotatai. Say like a goig insomnia di hang abang umhodama is the massive kisser a home as in top get a home as in someone and a googra home as in umdurago get a bay. Quaidi. Banis and in un icy sense the coping get and home as in the quinky. Do at ma, madman up, mabara home. Taking liquid kaise tsa stress di level go nna go tsena nka ndi o ipinga ra honga ka ka sisira ka ko e gine di ikwe ka me bni scout ni mi me sni scout ni tsa han arep ni scout ne di ikwe e tsini hana no komsa be sni ska yo tsini elo sa tsena go komsa tske e go sa se go mi nepke sa tsa go nka ka me ba di o tsira go mo ke qao ne verhoudings nou, maar die dan niet goed zo van, waar die zeggen, ietsje, elop, ietsje diep, zijn eigenlijk nog verhoudings naar een homing, maar die doorheen gaat zo van, nee, kijk eens aan, ietsje doorheen saks, zijn elop trauma. Zeggen deze, nee, kan me ba, onhoi niet harre, maar hoi niet verhoudings, die hang, ietsje hangt zijn zijn, nee, kan je zo aan, dan dat kost zijn dat zo, want, kan je goed zitten, kan je zo aan, tuurlijk, kan je goed zitten, tuurlijk, kan je hebben geen deze, die dat goed dat zo, maar hebben geen deze, die dat u besluit, nee, zijn. Net kan ngare ke mir hang wa ne farul ngare ke mir hang wa di hapes let's nesingi kai sego tuba hai tida ku tuba garui sego kai en tsoma nentsi na ratso tsike extra kwena no ratso tsoan ga tsoi ge uga tsan ke si en kwen tamaska yo a sarogo ne achtin kurina hang are hang are pna ku namro hai kwen tsina nesa ne ko ha khara khara sen si tsoma ra honga tsui tsumudi tsui tsoman a san ne kwen gira ne tsunga honga tsigi ni sa ni kwen tangong asa sa ni sa hi to ara go tsinga tlame pke to ago dimtsi sa tsantsang asa kwe ne tsonga kwe ndi dumela singa ra qhiu tsigi ni asa se go qhiwe kwe tsina ra ha ne ne kwen tsonga tsungu ga ha go westing ha ra go westi tsungu nga go nga sina ka se ike ha no se ne tsaiba mase ntlo o sipting tsaiba sa tsi ntse ne go e go ditse Diego ko itsina qhosi ba hotsi ne tsko hawe kwenda basina qhosi ba has nga san nga kansa niko dake sarage disa tsirage foroding de kwa tsirage kame ga hon wow wa si tsina ne kwending a kwene ncuba ba tsanda ma tsukanqinda ma tsi ai ko basa skwa itsi ya to age nga ike mase ke manqini wa skade ke to age to ati mitsi ke nga hotsi ke qhosi ba chai satski ne sa hugatske I khutash I khutske au Titske nami quending, ho de snazi, or let's nick when nasit nanango, but it's sassy, but it's an equidi. I sit ho, but it's an equidi. Nasiko. But it's sassy. It's gigi, titsking, but glance and I eat matigi. Tausa, it's hum, sai. Get in, Haragana go to Mugutu at the Mahatson Guginedi, e. Farodang dinner again. Hanu said di de mayo. Oh, Rahon asin. Miss Ike, ne infidelity traumating, abidara. Tatkao. Ne kwe di toms kakasi nga bada goro sana kase ne kwe di toms haba elop nga tom kas haba ferode nga tom kas kakasi sen I nga tom kas di kasi barang hom nga sen ti gira mi huga tu garus na taka kora ngay ne di tsmup nga guida ni haha di ira kwe ngay ngub ay salam di ngona di si haka ang itanang as di di si haisang ang I arang aros ngara ni di mi Elop ke kaise tuse ngan hina. Kwa hat kao ka uan tuse hadi. Se idege. Nen huwan ngas ngadra noh. Nen tuse ibe kai karo bara. Au meiro tsi idege. Hai sen oro nganira. Ka. Didi. Huwan ngasara disana nira. Haban. Harung harusi.